0: Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NPO, de Netherlands Broadcasting Organization, met ons programma, de Dutch Family Program. En het is weer goed om bij u te mogen zijn. En wat hebben ze voor weer in Nederland? Oh mensen, ze stikken van de hitte.
1: Het is heet in Nederland.
0: Goedenavond.
1: Ja, goedenavond Gerry, goedenavond luisteraars. Ja, ik had net vanavond een familielid aan de telefoon en het is er zo heet. En ze hebben geen airconditioning, dus vreselijk weer daar. Maar goed, wij gaan er een gezellig programma van maken en we zijn hier tot vanavond 10:30.
0: Ja, en ondanks dat ze geen airconditioning hebben, is toch het gebied op de power wat betreft dat zit een beetje vast te lopen en dat komt niet eens door airconditioners. Het is een heel ingewikkeld verhaal, maar dat kunt u vinden ergens op de website. Goed, vanavond beginnen we met waarom niet iets over voetbal.

0: En ze luisteren naar Frans Bauer met De Luchtballon. En Holland, dat liedje, dat werd, opende het programma door een groep die heet Formatie Flame. Wel, van die formatie enzovoort en De Luchtballon gaan we naar iets anders toe.
1: Ja, een verzoekje. Onze trouwe luisteraars voor Pemmenol, Maria Reina Del Mar. Dat is de titel van het liedje en het wordt gezongen door Frank Gelang.

0: Writer Newstein.
1: De politie heeft dinsdag 6 personen aangehouden in het onderzoek naar stemfraude in Gorinchem. Die leidde tot een herstemming. Het gaat om verdachten uit Gorinchem tussen 20 en 65 jaar. Ze worden verdacht van fraude en het ronselen van stemmen bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart kreeg de gemeente Gorinchem meerdere signalen van mogelijke stemfraude. Het ging volgens een woordvoerder om mensen die de volmacht afgaven en mensen die gevraagd zijn om een volmacht. Bij een van de stembureaus zou een kandidaat op de kieslijst 5 keer zijn langsgekomen met 1 of 2 andere personen. Ze hadden meerdere volmachtstemmen bij zich. Toen dit bekend werd, meldde een lid van een ander stembureau zich bij de gemeente om diegene iets soortgelijks had gezien. De burgemeester deed een week na de gemeenteraadsverkiezingen aangifte. Ze had in totaal 10 meldingen van mogelijke stemfraude ontvangen. Vicepremier en minister van Asiel en Migratie Bart van der Brink en minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken hebben gisteren in Damascus met de Syrische president Ahmad al-Shara gesproken. Naast het aanhalen van de betrekkingen was de terugkeer van Syriërs een belangrijk gespreksonderwerp. Het is belangrijk dat Syrië met hulp van Nederland verder werkt aan de wederopbouw van het land, zegt Van der Brink. Dat legt de basis voor meer terugkeer en ook gedwongen terugkeer. Dit is een belangrijke prioriteit van het kabinet. Ongeveer 150.000 Syriërs vluchten naar Nederland tijdens de burgeroorlog. Een 17-jarige jongen is gisteren aangehouden op verdenking van de aanranding van 9 vrouwelijke fietsers in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van 1 dader. De verdachte komt uit Hendrik Ido Ambacht, meldt de politie. Hij zou de fietsers hebben aangerand vanaf zijn fatbike. De politie ontving de afgelopen weken 7 meldingen in Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht van vrouwen die werden betast op fietspaden. De rechtbank in Lelystad heeft gisteren de 20-jarige Tommy S. uit Hilversum 20 jaar cel opgelegd voor de moord in 2024 op Ozan Aloukes. Een doelbewuste en koelbloedige liquidatie, zegt de rechtbank. De 21-jarige Aloukes werd op 14 oktober doodgeschoten op een parkeerplaats bij Sportpark Krailo in Hilversum. Hij zat samen met zijn vriendin in de auto toen S 14 kogels afvuurde. De jonge vrouw werd niet geraakt en wist uit de auto te komen en zichzelf in veiligheid te brengen. Aloukes overleed ter plaatse. De dodelijke schietpartij was een wraakactie. Het kwik loopt de komende dagen steeds verder op. En morgen kan het zelfs 38 graden worden. Bezoekers van grote evenementen moeten zich komend weekend voorbereiden op de hitte, terwijl de organisatie er alles aan doen om voor verkoeling te zorgen. Deze week zouden er meerdere sportevenementen zijn, maar vanwege de hitte hebben verschillende organisaties besloten die toch maar niet te laten doorgaan. Onder meer de Triathlon in Zeewolde en de Roda Run in Kerkrade zijn afgelast. Sporten in de hitte kan snel tot oververhitting leiden. Maar met het warme weer kan ook lichte inspanning al tot problemen leiden. Nederland is opnieuw gezakt op de internationale lijst voor kinderrechten. Dat komt onder meer door een groeiend probleem van overwicht onder kinderen. Ook is kindersterfte bij kinderen onder de 5 toegenomen. Niet eerder stond Nederland zo laag. Nederland staat op de 22e plaats van de Rights Rights Index 2026. Dat is een plek lager dan vorig jaar. In 4 jaar tijd zakte Nederland van top 10 plek naar buiten de top 20. Het land stond nog nooit zo laag op de lijst van 194 landen en staat onder landen als Thailand en Litouwen. De 15-jarige verdachte die verleden week is opgepakt na de dood van de ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Volgens het Openbaar Ministerie zou de minderjarige beide ouders hebben gedood. Het kind zit vast in beperkingen, hetgeen betekent dat het alleen mag praten met de advocaat. De Duitse regering heeft de bouw van 6 fregatten door de Nederlandse scheepsbouwer Naval geannuleerd, meldt het Duitse ministerie van Defensie. Die opdracht zou 18 miljard euro kosten. De regering gaat met een Duitse scheepsbouwer in zee. Damen Nevel was de 6 F-126 fregattenbouwer voor Duitsland. Dat duurt veel langer dan gepland en valt bovendien duurder uit. De Duitse regering maakt nu plannen om naar een Duitse concurrent te gaan. Zonneparken in Nederland schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond en werden steeds groter. Alle parken samen nemen 4 keer zoveel ruimte in als in 2020. Vooral voormalige landbouwgrond maakt plaats voor panelen. Waar er in 2020 nog zo'n 3100 zonneparken in Nederland waren, waren dat er 5 jaar later meer dan 12.000. De meeste parken zijn in handen van bedrijven. Dat blijkt uit nieuwe data van het kadaster tussen 2020 en 2025. De instantie keek naar de hoeveelheid parken op land en op het water, hoe groot die zijn en wie de eigenaar is. In elke provincie werd de oppervlakte voor zonneparken in die periode minimaal 2 keer zo groot, soms 3 tot 4 keer groter. Het blijft weer in Nederland eerst. Het blijft zonnig en daarna wordt het nog heter. In het binnenland wordt het op veel plaatsen 37 tot 38 graden. En in Limburg, het oosten van Brabant en rond de Veluwe kan het zelfs naar 39 graden gaan. In het noorden van het land wordt het 33 tot 36 veel warmer dan vandaag doordat de wind uit het zuiden tot zuidoosten komt. Ook op de Wadden wordt het 29 tot 33 graden. Door smog zullen veel mensen last hebben van hun luchtwegen. Er wordt een temperatuur verwacht tussen de 35 en 39 graden. De hitte werkt nog door tot in de avond en in de nacht. Zaterdag in het zuidoosten en oosten wordt het opnieuw 35 tot 37 graden. In de Randstad 31 tot 34 en dicht bij de kust 27 tot 29. Zondag is er wisseling van wolkenvelden en zon en daarbij kunnen regen- en onweersbuien verwachten. Het wordt tropisch warm, 30 tot 34. En maandag wordt het in het binnenland 25 tot 28 graden. De dagen daarna ligt de temperatuur tussen de 21 en 24. Voor Adelaide morgen bewolkt 16, zaterdag opklaringen 17, zondag bewolkt en 17, maandag regen en 18, dinsdag regen en 17 en woensdag regent het en wordt het ook weer 17 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

0: Ja, dat was een en al voetballiedjes, nietwaar? En het gaat goed met de Nederlandse voetbal, lieve mensen. Het gaat zeer zeker goed. En dat kunnen we wel zeggen. En je kan zeggen dat Nederland, die deelt de leiding eigenlijk met Japan in zijn groeps groep F geloof ik dat ze zijn. En ze hebben eigenlijk alle twee hetzelfde, want ze hebben alle twee tegen elkaar gelijk gespeeld en één gewonnen. En Tunesië is dus wat dat betreft is nu al officieel al uitgeschakeld vanwege het feit dat ze niets gewonnen hebben. Dus Nederland staat er goed voor om naar de volgende ronde te gaan. En dat is round of 32. Dus dan moet je weer daaruit zien te springen. 32. Ondertussen zijn in het noorden van Amerika de landen, nou ja, Mexico is eigenlijk Midden-Amerika. Mexico en de Verenigde Staten die zijn al door naar round 32. Zuid-Amerika, dat zijn Argentinië, Colombia en Brazil. In Europa zijn Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zwitserland en Bosnië-Herzegovina door. En in Afrika, Marokko en Zuid-Afrika. En er komen meer bij, want er zijn nog wedstrijden te spelen in de eerste ronde. Dus dat ziet er goed uit. Australië, ja, die heeft een aantal punten nodig, maar dat gaat ook de goede richting uit. Want wat zei je, Wil, ze hebben net gewonnen.
1: Wat? Ja, ja, ze hebben gewonnen. Ik weet niet hoeveel. Dat heb ik niet gezien.
0: Je hebt het niet gezien, maar je hebt het gehoord.
1: Nou nee, ik zag het hier op Facebook.
0: En verder, ja. België. België die moeten ook nog hard tegenaan. Kijk, als België zijn groep eerste zou worden, dan is het scenario niet nodig wat ze nu moeten doen. De Rode Duivels moeten eerst winnen om omhoog te kijken, staat hier. Maar de winnaar van groep G speelt tegen een van de beste nummers 3 uit de groepen A, E, H, I of J. Als België tweede wordt, speelt ze tegen groep D, tegen nummer 2 van groep D. Dit is de winnaar van het duel Australië tegen Paraguay. Hey, is dat de wedstrijd die geweest is? Dan moet België tegen Australië. Volgende wedstrijd.
1: België?
0: Ja, België. Ja, wij hebben ook Belgische luisteraars, Wil. En in ieder geval, het ziet er naar uit dat het voor Nederland wel heel slecht moet gaan. Willen ze er niet komen. En ze hopen, Oranje treft de groepswinnaar van groep C. En dit is op dat moment, naar alle waarschijnlijkheid, Marokko of Brazilië. Het ligt eraan of de ene 1 wordt en de andere 2 of andersom. Maar zijn alle twee pittige clubs, moet ik wel zeggen.
1: Mm.
0: Ja, ja. Nou, laten we maar naar het volgende toe gaan, want Wil is zo druk bezig op
1: de ogenblik. Ja, het voetballen, dat ziet er. Maar goed, je kan het niet
0: ja,
1: goed.
0: Ja, ja. We zijn er helemaal mee bezig. We gaan naar Frank Galant toe. Deze keer zingt hij in het Nederlands. En dat heet Voor Altijd.

0: U luisterde naar Connie van der Bast. En we gaan door met onze radiopaspoortnummers.
1: Ja, er zijn de radiopaspoorten weer. Dames en heren, zo heel belangrijk dat u ons Nederlandstalige programma, wat wij elke donderdag voor u neerzetten, dat u dat helpt ondersteunen. Dat betekent dat wij vragen of u $10 of meer in een envelop wil doen en opsturen naar NBO 10 Barwin Place Adelaide 5000. En als u dat doet, dan steunt u daar enorm ons programma mee. Wij sturen u een paspoortnummer. En met het paspoortnummer kunt u een fles wijn winnen elke week. Deze week gaat het om het volgende. 04913 of 22979. Heeft u een van deze nummers, dan kunt u ons bellen in de studio op 8211-7066. Want dan zorgen wij dat er bij de receptie een fles wijn voor u klaarstaat. Dus ik zal zeggen, pakt u die envelop, doe daar $10 in, stuur hem naar NBO 10 Barwin Place Adelaide 5000. Dank u wel.
0: Ja, dankjewel. En even een kleine correctie. Wij hadden het over België. België die moet morgen hun laatste groepfase wedstrijd spelen. En dat doen ze tegen Nieuw-Zeeland. En daar moeten ze echt goed hevig tegenaan gaan. Willen ze nog erin blijven. Dus dat komt allemaal morgen ten goede op de 26e. En we hebben net Connie van der Bos gehad, die zong over Jolly Keur. En dan wordt het tijd voor Tol Hansen, Big City.

We gaan nu naar het verre zuiden. U kent dan de Riviera, die kleine strandjes. Dat noemen ze une petite plage. En ik zie me dan nog liggen tussen de delicatessen van de Franse keuken. Ja, want je kon er ook eten op dat strandje. Hè? En toen ik afscheid nam van al die bruin verbrande zonnemensen en terugging naar Nederland, toen schreef ik dit afscheidsliedje. Adieu Gaston, Robert, Jojo, adieu Suzanne, adieu Suzanne, jij was de schoonste van de plage. Het is weer voorbij, adieu soleil, adieu Suzanne. Je was zo lief, zo explosief en van het haasje. Misschien Suzanne.

Er is Suzanne. Stoer zijn de knapen van ijzer en beton. Nous sommes les garçons de Jean Leblanc. Wij zijn zo anders in Holland. Oh, wij zijn volstrekt anders, Suzanne. Vredig en zedig in Meppel en in Goes. Wij zijn niet zo losjes in de blues. Ieder in zijn hockey, met lampenkap en klokkie.

0: Ja, mijn excuses dat het een klein beetje haperde in het begin, maar we zijn er toch doorgekomen. Dat was Toon Hermans met zijn Suzanne. En dan gaan we nu naar Wil toe.
1: Ja, wie ergens een slaatje uitslaat, weet ergens van te profiteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om een aankoop die onder zeer gunstige omstandigheden tot stand is gekomen. Geregeld gaat het ook om profijt, dat ten koste van een ander wordt getrokken. Soms is er dan ook sprake van egoïstisch gedrag. Waar deze uitdrukking precies vandaan komt, is niet duidelijk. Vaak wordt verwezen naar het slaatje als bijgerecht. Zo'n slaatje was aantrekkelijk als extraatje bij de hoofdmaaltijd en kwam zo in een algemene zin ook voor iets voordeligs te staan. Het blijft echter onduidelijk waarom men dan spreekt van slaan. Een smakelijk slaatje eet je immers op en je gaat er niet met je vlakke hand op slaan. Je tafelgenoten zouden daar in ieder geval vreemd van opkijken. Ook is wel gesuggereerd dat slaatje is afgeleid van het werkwoord slaan. Op die manier zou de uitdrukking hij slaat zijn slaatje of zijn slagje slaan zijn gekomen. Genootschap onze taal verwijst net als F.A. Stoet tot slot nog op een mogelijke andere verklaring. Het slaatje zou dan verwijzen naar een plukje pluimtabak, omdat de bladeren van de tabak enigszins deden denken aan slablaadjes. Liefhebbers waren vroeger uiteraard tevreden als ze goede pruimtabak wisten te bemachtigen. En zo zou dit slaatje ook een synoniem zijn geworden voor iets prettigs. Maar wie ergens een slaatje uitslaan zoals wij dat kennen, is echt ergens wat van profiteren.
0: Dat lijkt me eigenlijk de beste
1: verklaring.
0: Verklaring, absoluut, ja, je hebt gelijk.

0: U luisterde naar Frans Bauer. En dat is van een cd die heet Om van te dromen. Dit liedje Weet dat het zonnetje schijnt. Nou, dat weten ze zeer zeker in Nederland. Of schoon. Op zondag is er ook wat onweer en andere dingen wordt daar verwacht. Maar warm, dat blijft het zeer zeker.
1: Ja, dan gaan we nu even iets over Indonesië wat vertellen. En onder andere spekkoek. Spekkoek is een ultieme mix van boter, meel en de kruiden die komen uit Indonesië. En zo vat Mark Tirof de Indische eetcultuur kernachtig samen. Hij is een hobbykok en kookboekenauteur met een grote voorliefde voor de Indonesisch-Indische keuken van zijn oma. Zijn boeken zijn onder meer te koop in boeken op een boekhandel op het Noordereind in Den Haag. En hij is een hobbykok, zoals eigenlijk iedereen met Indische roots. Wij zijn eigenwijs genoeg om te weten hoe het beste moet. Wij kennen de smaken, zoals we die van opa en oma vroeger proefden. Ik vergelijk het altijd een beetje met de Italianen. Daar zijn de traditionele recepten ook heilig. Als je room toevoegt aan pasta carbonara, dan is dat vloeken in de kerk. En dat heb ik met saté. Dan maakt iemand een gerecht met geroosterd of gegrild vlees zonder stokje en noemt het saté. Het is vast een leuk gerecht en het is misschien ook wel lekker ook, maar is geen saté. De liefde voor de Indische keuken kreeg Mark met de paplepel ingegoten. Het is een belangrijk deel van zijn identiteit. Ik heb een Indische moeder en een Hollandse vader, dus ik voel mij multicultureel. Ik ben een Indische Nederlander, want deels opgevoed in de geest van de cultuur, daar Indisch eten is voor mij een duik in de familiegeschiedenis. Wat ik in een goede toko ruik en zie, dat brengt mij direct bij mijn oma Rozenstroop. Bijvoorbeeld, dat kreeg ik ook al als ik bij mijn oma was. Nou ja, Indisch eten is heerlijk.
0: Ik ben het helemaal met je eens.
1: En de spekkoek is ook heerlijk.
0: En vond het verrukkelijk dat er op een gegeven moment al die Indische toko's uit de grond rezen. Want je had altijd Chinese restaurants, maar niet Indische restaurants. En soms een klein beetje als zijbranche, maar de Indische restaurants, ja, die hadden toch iets heel speciaals. Die had de Nasi Ramas, dat was zo'n bord. Groot bord, een heel groot bord. En daar zaten al de rijstgerechtjes op het bord zelf, op de witte rijst.
1: Ja,
0: gelukkig. Voor 1,95 mensen konden we toen kopen. Nou, ook niet meer hoor.
1: Het is nog niet echt duur. Als je bij naar Indonesische restaurants gaat, hier in Adelaide zijn er niet veel. Maar als je gaat, is ook niet. Je betaalt niet heel veel geld ervoor. Het is misschien zeg maar 18 tot 20 dollar.
0: Dat is een schappelijke prijs.
1: Ja, tegenwoordig is dat wel. En het is heerlijk en het ruikt lekker en het smaakt lekker. Ja, we kunnen het aanbevelen.
0: Ja, dat is helemaal goed. Goed, we gaan naar Connie van der Bos. Een lied voor kinderen. Zij zingt dat liedje dat Dimitri van Toren eigenlijk zingt, maar hier door Connie van der Bos.

0: Wel, dat was deze keer Conny van der Bos. En het volgende, ja, dat heeft Wil in handen.
1: Ja, we gaan iets draaien wat we elke week doen voor de mensen die thuis alleen zijn, die zich misschien eenzaam voelen, die zich misschien ziek voelen. Voor deze mensen draaien we altijd een speciaal plaatje. En dat is deze keer is het van Jan Rietman en het heet Fast and Friendly.

0: Ja, ze luisteren naar deze muzikant, of muzikus Jan Rietman. En dan gaat Wil iets aan u vertellen.
1: Ja, we gaan de spits afbijten. Wie het spits afbijt, begint ergens als eerste aan. De uitdrukking die ook voorkomt als de spits afbijten is al honderden jaren oud en heeft vermoedelijk een militaire achtergrond. Oorspronkelijk sloeg het spits afbijten op de situatie waarin een aantal vechtenden als eerste van een groep op de vijand toeliepen. Ze liepen in de spitsen van de lansen die de vijand hun toestak en maakten het gevecht voor degene die hen volgde gemakkelijker. De voorste linie beet dus bijna letterlijk het spits van de lansen van de tegenstander af. Kan ook zijn dat oorspronkelijk gezegd van strijden die wanneer hun de vijand het spits bood er moedig op inliepen, den eerste stoot opvingen, verwarring in de gelederen brachten en zodoende de werking der speren brak, die voor hunne volgers minder schadelijk maakte en als het ware de scherpe punt afbeten. Maar is het nou het spits afbijten of de spits afbijten? Beide varianten worden namelijk veelvuldig gebruikt. Het gezaghebbende genootschap Onze Taal is er duidelijk over. Het kan beide. In het woord spits zijn in dit geval namelijk het vrouwelijke woord de spits en het onzijdige bijvoeglijke naamwoord spits samengevallen. Maar ik gebruik altijd de spits afbijten. Het spits afbijten klinkt niet.
0: Ik denk dat wel eens de taal enigszins gewijzigd is. Dat vroeger het was en later de. Ik ken het ook alleen maar als de spits afbijten. Mm. Want het, dat lijkt op een it of een klein dingetje.
1: Ja.
0: In mijn gevoel dan. Goed, ja. Nou, dan gaan we naar het volgende liedje. En dat is deze keer... Oh, proost. De Frank Boeiengroep en hij zingt Voor Jou Alleen.

0: Ja, je luistert naar een heerlijke band, de Frank Boeien Groep. Ik geloof niet dat ze nog... ik heb ze een keer in een praatprogramma gezien en ik dacht dat ze een beetje aan de laatste liedjes bezig waren. Of dat afgelopen was. Wil, wat ga jij
1: vertellen? Ja, we gaan een plaatje draaien voor een luisteraar, voor Jan van de Welt, voor zijn Ricky. En we draaien een late night serenade, Tol en Tol. MUZIEK

En ze luisteren nu naar Late Night Serenade met de groep Toll & Toll. En dan het volgende liedje, dat heeft te maken met, ja, kunt u de Nederlandse vaderlandse liedjes nog? Deze kent u vast wel.

En zo luisteren we naar Willeke Alberti. En zij zong Zeilen op de wind van vandaag. En lieve mensen, we moeten afscheid van u nemen. Dank voor het luisteren. Ik hoop dat u volgende week weer inschakelt. En ondertussen een heel prettig weekend hebt. En blijf luisteren naar IBI. Als ons programma is afgelopen, dan kunt u World Tracks beluisteren. Dat is een een en al muziekprogramma. En ondertussen zou ik zeggen, ja, tot volgende week. Hartelijk dank. En mijn co-assistente is weggewandeld. Dus ja, we gaan maar beginnen met de muziek. Misschien komt ze wel terug.